0: The music sounds great. Dit is Land van Waas.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bus ook in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog veraf van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
2: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
1: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren.

Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alemand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bus ook in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt.

0: kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente of andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 één dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

nachtzuster. De kans is wel relatief groot dat er op dit moment een echte nachtzuster naar huis aan het rijden is. Na een drukke werknacht, doe maar een nachtzuster op deze donderdagochtend. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je luistert naar Radioland van Maas. De wakkere Waaslander nog even bekomen voor de drukke dag weer begint. Met Robbie Williams, She's the One.

alle fans onder jullie, Robbie Williams en She's the One. Goedemorgen, donderdagochtend 8 oktober. Dit is de Wakker Waaslander. Tot 9 uur mogen we het hier doen met deze Kids with Buns. Er is nog altijd een nieuwe plaat, die heet Best Friend.

Point of No Return, een liedje uit de jaren 80 van New Shoes. Het ziet er naar uit dat het vandaag gaat regenen en temperaturen tot 14 graden. Hou daar maar een beetje rekening mee, hè. Het is gedaan met mooie weer. Maar je weet maar nooit, hè. Dit is The Weeknd, Save Your Tears.

Source samen met Candy Staten. You Got The Love. We gaan het zo meteen eens hebben over jonge gasten die geïnvesteerd hebben en die nu een miljoenen omzet draaien. Het gaat over Gentse jongeren. Het zijn geen hangjongeren hoor. Straks hoor je er meer over na onze lokale agenda. Na die hit van ABBA en na die hit van Lost Frequencies, All or Nothing. En na dit van Teddy Swims, Mr. Know It All.

Eeuwenoude Fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 17 uur in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09235-0300. Onze Eurovisieheld Gustave brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look at Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 19:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be.

Frequencies en Axel Einstorm. Dat was All or Nothing. Luister mee naar dit toch wel zeer opmerkelijk verhaal. Drie jonge Gentse ingenieurs begonnen ooit het bedrijf TechWolf op de achterste rij van een aula. De echte doorbraak kwam na een hackathon in Antwerpen waar ze beseften dat ze samen wilden ondernemen. Hun missie: met AI in kaart brengen welke vaardigheden werknemers echt hebben, zodat bedrijven hen beter kunnen inzetten en vooral ook opleiden. Van amper €500 loon per maand groeide TechWolf uit tot een internationaal bedrijf met meer dan 120 werknemers en kantoren, onder meer in Londen, New York en San Francisco. En nu volgt de kroon op het verhaal en vooral op het werk. Het Duitse SAP neemt TechWolf over voor €500 miljoen. Het is daarmee een van de grootste Belgische techdeals ooit.

War on Drugs met een nieuwe Who's That and Missing daarvoor nog van Everything But The Girl en het verhaal van die drie ingenieurs, Gentse ingenieurs, die maar liefst 500 miljoen euro hebben gekregen voor een techbedrijf wat ze ooit uit de grond hebben gestampt. Een dikke proficiat, hè? Toch wel opmerkelijk, hè? Straks die hit van een jaar 25 geleden, The Drops of Jupiter van Train, maar eerst terug naar de jaren 80 met deze van José Feliciano. Dit is dat heerlijke nummertje dat heet Ponte a Cantar. Een hele goeiemorgen, dit is de Wakkere Maaslander tot 9 uur.

De donderdag is begonnen, zometeen om 8 uur nieuws en weer. Je bent altijd up-to-date met ons en straks ook nog Martin Solveig en Alma met All Stars. Is deze van 5. We zitten in de 90s. Everybody get up, je bed uit en aan je werkdag beginnen. Goedemorgen.

0: Burgemeester Van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bus ook in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakt uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendoodverklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alemand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Sleeplife. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleeplife Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelv.

0: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
1: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron. De wakkere Waaslander.

Misschien ging het wel over die ene man waar jij daar stiekem een oogje op hebt op de werkvloer. Salt and Pepper en Unfogging What a Man. Of ging het dan toch over de Coca-Cola Man? Donderdagochtend op onze scheurkalender, 8 oktober. Goedemorgen, de wakkere Waaslander. De enige manier om zonder ochtendje meer aan je werkdag te beginnen. Tight fit, the lion sleeps tonight.

keren zometeen terug naar 1978 met een hele grote hit voor Gary Rafferty. Dat heet City to City. Lang geleden dat we die nog eens gedraaid hebben. Maar straks hoor je hem hier bij Radioland van Maas. Mijn eerste Pina Colada song, Escape. Dit is Rupert Holmes.

Not Going Anywhere. Hij was super populair in de jaren 80. Zijn naam is Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. En van die toestanden, je weet het wel. Hè? In 1991 dook hij daar plots op met een nieuwe plaat. En kijk eens aan, die gaan we vanochtend nog eens draaien. Never Knew Love, Rick Ashley.

My friends are into hip-hop, but I am into folk. Dat zongen de radio's en ze hadden er een ferme dikke hit mee te pakken. En over dikke hits gesproken, de Lazy Song van Bruno Mars is er ook eentje.

0: Je donderdag begint droog. In de loop van de namiddag kunnen er wat regenbuien op je afkomen, dus houd daar een beetje rekening mee. Een heel goedemorgen. Dit is de Wakkere Waaslander. De enige manier om aan je donderdag te beginnen. Sienna Spiro komt zometeen je richting uit. Great Expectation.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: S'avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
6: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Sienna Spiro met een nieuwe hit Great Expectation. Als je binnenkort in het huwelijksbootje gaat stappen, heb ik goed nieuws. Je kan wat inspiratie gaan opdoen op de trouw- en feestbeurs. Nu zondag in het Bouwhuis tussen 11 en 5 met 40 lokale en gespecialiseerde leveranciers uit de trouw- en evenementensector. Trouwbeurs dus zondag in Bouwhuis.

Pure Shores van L. Saints. En zo gaan we richting 9 uur, de Classics ochtend zometeen. Tussen 9 en 11 zometeen Lunis en I Got 5 on It. Maar eerst nog altijd de nieuwe Jelly Roll. Maak er een fijne donderdag van. Geniet ervan en we spreken elkaar om 3 uur vanmiddag voor Michiel in de middag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: 1 op de 10 fietsers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm als ze onderweg zijn. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 jongeren uit verveling naar zijn telefoon kijkt. En dat is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers zegt het voorbije jaar betrokken geweest te zijn bij een ongeval als gevolg van gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van ruim €200 betalen. In het West-Vlaamse Rijsselede heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. De schok had een kracht van 1,9 en was licht voelbaar en hoorbaar. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klasse.

0: elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

Levenslo Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levenslo Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:15 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alfonsien, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alfonsien van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14:00 tot 16:00 op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09235 0300.

0: Didi Nanana.
1: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
2: 1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakte het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiselede heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 700.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg het.
0: Het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: 'S Ochtends bij het ontbijt.
5: Schatteke, waar is Klaartje?
4: Verstopt in je lunchpakket.
6: Joepie, Klaartje!
4: 'S Avonds in de zetel.
7: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
4: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Gisterenmiddag heeft er zich een zware vorm van agressie voorgedaan. In het stadspark van Sint-Niklaas, een 13-jarig meisje werd er belaagd door twee andere meisjes van 16 jaar. Ze kreeg rakenklappen op het gezicht en hoofd en werd van een bank gesleurd. Heel wat andere leerlingen zagen het incident gebeuren, maar grepen niet in. Het ganse gebeuren werd gefilmd en op de sociale media gezet. Het slachtoffer, die de daders kent, diende klacht in bij de politie. Meer dan 100 fans zijn in Sint-Niklaas komen opdagen voor een handtekening van Niels de Stadsbader. De zanger en presentator stelde er in het Waasland Shopping Center zijn nieuwe album. Zo kan het dus ook voor. Het is al 5 jaar geleden dat Niels de Stadsbader nog een album uitbracht. Volgens de zanger is dit een van zijn meest persoonlijke platen. Hij nam uitgebreide tijd voor zijn fans met handtekeningen, foto's en een babbeltje. In Gent is het assisenproces gestart over de dood van de 4-jarige Dien Verberkmoes. Bijna 5 jaar na de feiten staan Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy W. terecht. De Kok wordt beschuldigd van doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. Romy W. staat terecht voor haar mogelijke betrokkenheid bij de ontvoering. Het proces lokt heel veel belangstelling. De assisenzaal zit vol met publiek en journalisten, ook uit Nederland. In Lokeren gaat de markt vanaf vandaag gedeeltelijk dicht voor herstellingswerken aan de mozaïekasseien. De werken duren tot en met 3 november en moeten klaar zijn voor de herfstkermis. Het deel tussen het museum en de schoolstraat is afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer moet omrijden. De woensdagmarkt blijft wel plaatsvinden, al krijgen sommige marktkramers tijdelijk een andere plaats. Voetgangers kunnen de werfzone blijven doorkruisen. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten van dit moment uit onze regio.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: 1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakt het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiselede heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Amsterdam en Antoon en Sigourney K met Vluchtstrook. Heel goedemorgen, het is donderdag vandaag, het is weer al na 11 uur. En je hebt het al gemerkt, het weer is veranderd. Maar ja, wat wil je, het is oktober, we zijn al de 8e. En ook al is het weer veranderd, onze muziek gelukkig niet, die blijft nog altijd dezelfde. We gaan nu eens naar 1991 en we doen dat met R.E.M. Hier is de Shiny Happy People.

jaren 1988. Johnny Hates Jazz met Heart of Gold. En gisteren kwam Niels de Stadsbader naar het Waasland Shopping Center. En ongeveer 150 fans zijn er naartoe gekomen voor een foto of een handtekening. Dit is Anastasia met Left Outside Alone.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

uit Nederland, Mai Tai, uit 1986 met Turn Your Love Around. En vanaf morgen 9 oktober tot 11 oktober zijn er opnieuw de tuindagen in Beervelde. En die hebben elke keer een ander thema natuurlijk. En het thema dit jaar is Halloween. Jawel. Dit is Alex Warren.

Onze Eurovisieheld Gustav brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look At Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 7:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be. Levensloo Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloo Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:45 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas.

Holly Murs met You Don't Know Me. En onze volgende gast, Sam Burr, die kan je zien en horen op Rock Werchter volgend jaar. Ze hebben hem gestrikt voor 4 juli. En wij gaan nog eens draaien nu.

Gwen Stefani en Aiken met The Sweet Escape. En gisteren heeft Belle Perez op Instagram haar overleden echtgenoot herdacht. Hij zou namelijk gisteren 44 jaar geworden zijn.

Het is bijna 12 uur en wat zeggen we dan? Je suis venu te dire que je m'en vais. Dat was Jo Lemaire en Flouze uit 1982. Maak er nog een fijne donderdag van hier bij Radio Land van Waas. Smakelijk eten. En morgen dan horen we elkaar weer vanaf 11 uur. Dit is nog Bobby Brown.

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
5: Sleep Life. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
6: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Justin Bieber bij Landhavaas. Het is om en mij 8 over 12 met Aldan. Goedemiddag, welkom bij de lunch. Heet hier Broodje Waas bij Radio Landhavaas.
1: Radio Landhavaas.
0: En ik ben in de ontkenningsfase beland. Ik heb ze aan, mijn korte broek, ja.
1: Radio Landhavaas.
0: Oké, het is vandaag een stuk frisser en het regent ook af en toe. Maar goed, het mag de pret niet drukken. Ik blijf leven in een soort zomerwaas. Maar goed... welkom bij Broodje Waas. Ons broodje vanmiddag is een broodje mozzarella met mozzarella, zongedroogde tomaatjes, basilicumolie en echte basilicum. Gegarneerd op dat broodje. Lekkere lunch dus en er komt nog meer lekkers aan, maar als je vaak luistert weet je, het klopt, er komt lekkers aan. Hier bij Land van Waas.

House of Four Seasons in One Day. Ja, het regent vandaag, maar geen paniek. Het is maar tijdelijk. Vandaag 14 graden, morgen 17 graden met regen. En dan zaterdag zon, droog dus, bij 15 graden. En ook zondag zon en 15 graden. Dus vol mee, hè? Toch?

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: 's Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 's Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Leon Heywood en Don't Push It, Don't Force It. Ook de Virgo's niet forceren. Misschien komen ze nog terug met een soort van nazomertje of zo. Je weet nooit, hè. Ik blijf hopen. Straks nieuws van bij ons.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Gisterenmiddag heeft er zich een zware vorm van agressie voorgedaan. In het stadspark van Sint-Niklaas, een 13-jarig meisje werd er belaagd door twee andere meisjes van 16 jaar. Ze kreeg rakenklap op het gezicht en hoofd en werd van een bank gesleurd. Heel wat andere leerlingen zagen het incident gebeuren, maar grepen niet in. Het ganse gebeuren werd gefilmd en op de sociale media gezet. Het slachtoffer, die de daders kent, diende klacht in bij de politie. Meer dan 100 fans zijn in Sint-Niklaas komen opdagen voor een handtekening van Niels de Stadsbader. De zanger en presentator stelde er in het Waasland Shopping Center zijn nieuwe album. Zo kan het dus ook voor. Het is al 5 jaar geleden dat Niels de Stadsbader nog een album uitbracht. Volgens de zanger is dit een van zijn meest persoonlijke platen. Hij nam uitgebreide tijd voor zijn fans met handtekeningen, foto's en een babbeltje. In Gent is het assisenproces gestart over de dood van de 4-jarige Dien Verberkmoes. Bijna 5 jaar na de feiten staan Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy W. terecht. De Kok wordt beschuldigd van doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. Romy W. staat terecht voor haar mogelijke betrokkenheid bij de ontvoering. Het proces lokt heel veel belangstelling. De assisenzaal zit vol met publiek en journalisten, ook uit Nederland. In Lokeren gaat de markt vanaf vandaag gedeeltelijk dicht voor herstellingswerken aan de mozaïekasseien. De werken duren tot en met 3 november en moeten klaar zijn voor de herfstkermis. Het deel tussen het museum en de schoolstraat is afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer moet omrijden. De woensdagmarkt blijft wel plaatsvinden, al krijgen sommige marktkramers tijdelijk een andere plaats. Voetgangers kunnen de werfzone blijven doorkruisen. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten van dit moment uit onze regio. Radio Land van
1: Waas. Jeroen Verkruijsen.

gekend, deze Robin S. van Show Me Love, maar dus ook van deze I Want To Thank You. Het is donderdagmiddag, het is tijd voor de vraag. Het is voor fans van Harry Potter. Hier komt die vraag. Wat was de naam van de trein die leerlingen naar Schwanstein bracht? Ik geef toe, ik heb het moeten opzoeken, want ik heb geen enkele film gezien, maar de vraag is dus, geef de naam van de trein die leerlingen naar Schwanstein brengt. In de films van Harry Potter. Hoe heet die trein? Je krijgt een uur de tijd. info@rlvw.be. Als je het weet, word je de slimste Waaslander voor tenminste één dag. info@rlvw.be.

Eentje uit de oude doos, uit archieven in de kelders van Land van Waals, nog eens ergens in de lighthouse. Love grows where my rosemary goes. En het rijmt nog ook. Zometeen het spel, waar gaat dit over? Eerst Olivia

Olivia Dean. And so easy to fall in love. We gaan een spel spelen. Je kent het principe van waar gaat het over? Het antwoord krijg je eerst. En de vraag die bij het antwoord hoort, die komt pas later, na het nieuws van 1. Zo kan je heel even nadenken waar het zou kunnen overgaan. Hier komt het antwoord vanmiddag. Het antwoord, die was 73 jaar oud. Voilà, kijk. Je kan er alle kanten mee uit. Maar waar gaat het over? Die was 73 jaar oud. De vraag die krijg je zo meteen. Wordt alles duidelijk? Het is toch wel bijzonder. Maar wat was er 73 jaar oud? Straks na het nieuws van 1. De vraag die bij dit antwoord hoort.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wuitak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen

0: leiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Bayern het maatschappelijk engagement van Compagnie extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.
8: Must be a special lady. You'll be singing first and second.
9: No, Harry, I'm singing second, man.
8: And a very exciting girl.
9: I'll bring that bass out, man.
10: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
8: You gotta be a special lady.
9: Let's get down on some harmony. Come on.

de special lady van Ray Goodman en Brown bij Land van Waas. Goedemiddag, iets over één. Tijd voor het spel. Waar gaat het over? Deel 2. Met nu de bijhorende vraag. Het antwoord was, die was 73 jaar oud. En toen was onze vraag, waar kan dit over gaan? Wel, dit was de vraag. Hoe oud was de duurste fles wijn ooit verkocht? Ja, die was 73 jaar oud, een fles Franse Bourgogne. In 2018 geveild voor $558.000. Dat is omgerekend €514.000. De fles Romane Conti uit 1945 werd bij Sotheby's voor meer dan 17 keer de oorspronkelijke schatting van $32.000 verkocht. Voor een flesje wijn, potverdikke toch.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Phoebe Bridgers bij Landhaven Waas met Lost Boys. Even kijken naar de Waasse weerkaarten. Vandaag uiteraard nat bij 14 graden. Wind en regen zijn ons deel. Ook morgen wind en regen bij 17 graden. Maar dan komt er beterschap. Zaterdag zon en wolken helemaal droog met 15 graden. En ook zondag is aardig. Ook dan 15 graden met zon en wolken. Dus heerlijk eigenlijk. Dus geen paniek. Alles komt altijd weer goed. Each mistake. Oh,

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Gisterenmiddag heeft er zich een zware vorm van agressie voorgedaan. In het stadspark van Sint-Niklaas, een 13-jarig meisje werd er belaagd door twee andere meisjes van 16 jaar. Ze kreeg rakenklappen op het gezicht en hoofd en werd van een bank gesleurd. Heel wat andere leerlingen zagen het incident gebeuren, maar grepen niet in. Het ganse gebeuren werd gefilmd en op de sociale media gezet. Het slachtoffers, die de daders kent, diende klacht in bij de politie. Meer dan 100 fans zijn in Sint-Niklaas komen opdagen voor een handtekening van Niels de Stadsbader. De zanger en presentator stelde er in het Waasland Shopping Center zijn nieuwe album. Zo kan het dus ook voor. Het is al 5 jaar geleden dat Niels de Stadsbader nog een album uitbracht. Volgens de zanger is dit een van zijn meest persoonlijke platen. Hij nam uitgebreide tijd voor zijn fans met handtekeningen, foto's en een babbeltje. In Gent is het assisenproces gestart over de dood van de 4-jarige Dien Verberkmoes. Bijna 5 jaar na de feiten staan Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy W. terecht. De Kok wordt beschuldigd van doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. Romy W. staat terecht voor haar mogelijke betrokkenheid bij de ontvoering. Het proces lokt heel veel belangstelling. De assisenzaal zit vol met publiek en journalisten, ook uit Nederland. In Lokeren gaat de markt vanaf vandaag gedeeltelijk dicht voor herstellingswerken aan de mozaïekasseien. De werken duren tot en met 3 november en moeten klaar zijn voor de herfstkermis. Het deel tussen het museum en de schoolstraat is afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer moet omrijden. De woensdagmarkt blijft wel plaatsvinden, al krijgen sommige marktkramers tijdelijk een andere plaats. Voetgangers kunnen de werfzone blijven doorkruisen. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten van dit moment uit onze regio. Radio Land van Baas. Jeroen Verkruijsen.

Get Up van Caro Emerald hier bij Land van Maas. Ja, Harry Potter fans zijn wakker vandaag. Er is flink gemaild met het antwoord in de slimste Waaslander. In Harry Potter thema. Wat was de naam van de trein die leerlingen naar Zwijnstein bracht? We zochten naar de Hogwarts Express. Ja, ik las ook vaak de Zwijnstein Express. Nee, de Hogwarts Express. Bracht leerlingen richting Zwijnstein, die toverschool.

96, een Nasty Girl bij Lat Havas. Ja, intussen is de Lokkerse Feesten bezig met namen lossen. De eerste namen voor de nieuwe zomer. Je leest er onder meer alles over op onze Facebookpagina van Radio Land van Waas. Wie daar ook al stond waren, die van Portland, hebben nu een hit te pakken met Rosie Stewart en Pure Honesty.

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wuitak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quintin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: 's Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 's Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Deze radiospot is voor u.
6: Absoluut.
5: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
6: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
5: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
6: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
5: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
6: Hoe kan dat nu?
5: Zal u zeggen?
6: Zeg,
5: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deur. Dagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
8: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet.

0: Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.

Nina Simone, wat een mooie stem heeft ze. My baby just cares for me and I just care for you, wat de muziek betreft. Tot 6 uur vanavond, leuk dat je luistert naar Radioland van Maas. Dit is Michiel in de middag met extra veel muziek tussen 3 en 6 uur. Met zometeen Stella Lefty en ook Lady Gaga. Eerst Bon Jovi, Keep the Faith.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 17 uur in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09-235-0300. Onze Eurovisieheld Gustave brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look At Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 19:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be.

Het is zo'n beetje de typische sound uit de jaren 80. Barcase waren dat. En Sexomatic hier op Land van Maas. Fijne middag toegewenst. Zometeen Lauren Daigle met You Say. Maar eerst Joost Zwegers. Het is de man van Novastar. Dit is Never Back Down.

Nothing But Thieves. De nieuwe plaat heet Baby Cool. Wat zit er vandaag verscholen achter onze muzikale deur op deze donderdagmiddag? We gaan terug naar 1989 met een liedje van Joe Jackson dat heet 19 Forever. Het is een vrolijke, swingende popsong, maar met een flinke knipoog. Want Jackson steekt de draak met rocksterren die ouder worden, maar zich blijven gedragen alsof ze nog altijd 19 jaar oud zijn. De boodschap dus, je kunt je jeugd proberen vast te houden, maar de tijd tikt gewoon door. En dat is voor iedereen natuurlijk. En dat verpakte Jackson in een heerlijk aanstekelijk nummertje met stevige gitaren, blazers en een flinke dosis zelfspots. Joe Jackson dus met 19 Forever. Vandaag achter onze muzikale deur op deze donderdagmiddag.

kent ze nog van Right on Time, Black Box. Uit de jaren 90. Dat waren de jaren dat de dansmuziek heel populair was. Alhoewel ik moet zeggen, het is op de valreep hoor, uit 1990. I don't know anybody else. We hebben het nieuws zometeen om 4 uur. En dan deel 2 van Michiel in de middag. Hoeve van ik heeft een talentvolle zanger aangetrokken. Die luistert naar de naam Jasper Erkens. Dit is de nieuwe Hoeve van ik. Die heet Second Life bij Land.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïense stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïense steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen.

0: 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Sleeplife. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleeplife Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18

The Morning Train van China Easton. Het liedje werd later nog eens uitgebracht in de versie van Benny Nijman. Liefde is als een sigaret. Je raakt verslaafd tot en met. Of enfin, dat gaan we nu niet draaien vandaag, hè. Zometeen de Lebanon van Human League, maar eerst naar Londen. Daar vinden we het Britse duo Joss Lloyd Watson en Tom McFarland. Ze vormen samen Jungle. Dit is een nieuwe plaat, heet Someday, Somewhere.

Britse new wave band Human League onder leiding van Philip Oakey, die je vooral kent van het liedje Don't You Want Me Baby, maar van zoveel meer. Dit was het bewijs, dit was de Libanon hier op

Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Britse Lisa Stansfield met dit hier. This is the right time, misschien ook wel de tijd om eens te kijken naar het weer voor vandaag. Zonnige periode en buien wisselen elkaar af. Maxima vanmiddag 15 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig. Temperaturen stijgen dan naar een graad of 17. En dan nu Ronan Keating, Love and Eat.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Gisterenmiddag heeft er zich een zware vorm van agressie voorgedaan. In het stadspark van Sint-Niklaas, een 13-jarig meisje werd er belaagd door twee andere meisjes van 16 jaar. Ze kreeg rakenklappen op het gezicht en hoofd en werd van een bank gesleurd. Heel wat andere leerlingen zagen het incident gebeuren, maar grepen niet in. Het ganse gebeuren werd gefilmd en op de sociale media gezet. Het slachtoffer, die de daders kent, diende klacht in bij de politie. Meer dan 100 fans zijn in Sint-Niklaas komen opdagen voor een handtekening van Niels de Stadsbader. De zanger en presentator stelde er in het Waasland Shopping Center zijn nieuwe album Zo kan het dus ook voor. Het is al 5 jaar geleden dat Niels de Stadsbader nog een album uitbracht. Volgens de zanger is dit een van zijn meest persoonlijke platen. Hij nam uitgebreide tijd voor zijn fans met handtekeningen, foto's en een babbeltje. In Gent is het assisenproces gestart over de dood van de 4-jarige Dien Verberkmoes. Bijna 5 jaar na de feiten staan Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy W. terecht. De Kok wordt beschuldigd van doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. Romy W. staat terecht voor haar mogelijke betrokkenheid bij de ontvoering. Het proces lokt heel veel belangstelling. De assisenzaal zit vol met publiek en journalisten, ook uit Nederland. In Lokeren gaat de markt vanaf vandaag gedeeltelijk dicht voor herstellingswerken aan de mozaïekkasseien. De werken duren tot en met 3 november en moeten klaar zijn voor de herfstkermis. Het deel tussen het museum en de schoolstraat is afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer moet omrijden. De woensdagmarkt blijft wel plaatsvinden, al krijgen sommige marktkramers tijdelijk een andere plaats. Voetgangers kunnen de werfzone blijven doorkruisen. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten van dit moment uit onze regio.
1: Michiel Tiron.

0: bubbelig, die we op het eind van het jaar weer mogen bovenhalen. En dit met zijn kerstmuziek, maar daar is nog even op wachten, gelukkig maar. Dit was Everything. Zijn jullie ook zo heerlijke grote fan van het programma Nonkels? Maar wist je dat Innocent en Safa uit Nonkels, dat die in het echt ook een koppel zijn? Safa wordt gespeeld door Asa Sila, ze is afkomstig uit Parijs. En Innocent wordt gespeeld door Blaise Afonso, afkomstig uit Luik. En ze leerden elkaar kennen op een filmset in Oekraïne. Kijk eens aan hoe de wereld in elkaar kan zitten. Hè? Hier is William Pitt en City Lights.
1: Secret life, no reverie.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Land van Waals.

Bazaar, Fechal en Sef. En ooit komt er een dag. Ooit komt er een dag dat Bryan Adams Lokeren zal bezoeken. Als je onze sociale media hebt gevolgd, onze Facebook, dan weet je dat Bryan Adams volgend jaar op de planken staat op de Lokerse feesten, hè? Zometeen Lara Tesoro, maar eerst Tom Cochrane met Life is a Highway.

is en blijft een heerlijk nummertje. Hè? Ella Langley heet ze. Oeh, en Choosing Texas, zometeen het nieuws om 5 uur. En dan nog een uur in je radio. Dit is Mike Oldfield, Maggie Reilly. Back to the 80s, Moonlight Shadow.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor

0: is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag. Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

dat letterlijk ging over de liefde. The Four Letter Words, L-O-V-E, Kim Wilde uit 1989, zie ik hier op mijn papiertje staan. Een hele fijne middag. Seal komt je richting uit. Future Love Paradise.

Taylor Swift heeft een nieuwe hit, Patient Zero. Wat doe je als je relatie op de klippen loopt? Dan zeg je gewoon thank you, next. Met andere woorden, bedankt. Tijd voor de volgende, zo dacht Ariana Grande er ook over. Zometeen hoor je ze, maar eerst Sister Sledge. Got to love somebody.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg het.
0: Het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: 'S Ochtends bij het ontbijt.
5: Schatteke, waar is Klaartje?
4: Verstopt in je lunchpakket.
6: Joepie, Klaartje!
4: 'S Avonds in de zetel.
7: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
4: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Janet Jackson and Again. Straks hier bij ons het nieuws uit je regio, lokaal nieuws. Er valt vandaag niet zo superveel nieuws te rapen, maar kijk, het is wat het is. En ook Cat's Eye komt je richting uit met Animal. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Toen dook daar plots Nathalie op met dit liedje, My Love Won't Let You Down.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Gisterenmiddag heeft er zich een zware vorm van agressie voorgedaan. In het stadspark van Sint-Niklaas, een 13-jarig meisje werd er belaagd door twee andere meisjes van 16 jaar. Ze kreeg rakenklappen op het gezicht en hoofd en werd van een bank gesleurd. Heel wat andere leerlingen zagen het incident gebeuren, maar grepen niet in. Het ganse gebeuren werd gefilmd en op de sociale media gezet. Het slachtoffer, die de daders kent, diende klacht in bij de politie. Meer dan 100 fans zijn in Sint-Niklaas komen opdagen voor een handtekening van Niels de Stadsbader. De zanger en presentator stelde er in het Waasland Shopping Center zijn nieuwe album. Zo kan het dus ook voor. Het is al 5 jaar geleden dat Niels de Stadsbader nog een album uitbracht. Volgens de zanger is dit een van zijn meest persoonlijke platen. Hij nam uitgebreide tijd voor zijn fans met handtekeningen, foto's en een babbeltje. In Gent is het assisenproces gestart over de dood van de 4-jarige Dien Verberkmoes. Bijna 5 jaar na de feiten staan Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy W. terecht. De Kok wordt beschuldigd van doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. Romy W. staat terecht voor haar mogelijke betrokkenheid bij de ontvoering. Het proces lokt heel veel belangstelling. De assisenzaal zit vol met publiek en journalisten, ook uit Nederland. In Lokeren gaat de markt vanaf vandaag gedeeltelijk dicht voor herstellingswerken aan de mozaïekasseien. De werken duren tot en met 3 november en moeten klaar zijn voor de herfstkermis. Het deel tussen het museum en de schoolstraat is afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer moet omrijden. De woensdagmarkt blijft wel plaatsvinden, al krijgen sommige marktkramers tijdelijk een andere plaats. Voetgangers kunnen de werfzone blijven doorkruisen. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten van dit moment uit onze regio.

cool dat je werkdag er helemaal op zit. En dat je vanavond weer eens kan kijken naar De Slimste Mens bijvoorbeeld of naar Thuis, want ook daar is het bijzonder spannend in de Vlaamse soap. This is not America, David Bowie.

Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:15 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het Binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14:00 tot 16:00 op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09235 0300.

Britse zanger Jamie Miller, bekend om zijn krachtige stem en vooral emotionele popnummers. En dit was Baby Doll. Als je bij ons praat over babydolletjes, dan hebben we het over van die niemendalletjes die de vrouwen aandoen, hè? En die ergens onderaan in de lade liggen in de slaapkamer. Goed, Rick Ashley vanmiddag, My Arms Keep Missing You. No.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
0: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:15 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het Binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14:00 tot 16:00 op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09235 0300.

0: De zin voor verantwoordelijkheid moet onze politieke visies overstijgen. Alleen zo kunnen we de welvaartsstaat redden en onze burgers perspectief geven voor de toekomst. Die boodschap heeft premier De Wever vanmiddag gebracht in de Kamer, aan de vooravond van weer een nationale stakingsdag door de vakbonden. Volgens De Wever is het nu doorbijten of later de prijs betalen.
1: Ofwel gaan we nu doorpakken en het nodige doen om de welvaartsstaat te stutten en echt perspectief te geven aan onze burgers. Ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening voor het wanbeleid van het verleden en de onverantwoordelijkheid van vandaag worden gepresenteerd.
0: Dinsdag zou de Arizona-regering de nieuwe federale begroting voorstellen. Maar diverse bronnen melden dat die deadline mogelijk in het gedrang komt. Bij het blussen van een brand aan een woning in Genk heeft de brandweer in een achterbouw van het huis een actieve cannabisplantage ontdekt met zo'n 250 planten. De politie heeft een vrouw en een man van respectievelijk 64 en 74 jaar gearresteerd. Bij een huiszoeking in de woning zijn ook meerdere vuurwapens in beslag genomen. Het is al de vierde plantage die de brandweer in deze regio ontdekt in amper 2 maanden tijd. De militair van de Britse Royal Navy, die door de antiterreurpolitie was opgepakt op verdenking van spionage, is doorverwezen naar een hogere rechtbank. De man komt ook niet vrij op borg, omdat er ernstige aanwijzingen zijn voor nieuwe plannen. De militair speelde in 2024 en 2025 meermaals gevoelige informatie door aan de Russische autoriteiten. Er zou geen verband zijn met het onderzoek naar een verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis Fairford. In het noordwesten van Italië is vanmiddag de najaarsklassieker Gran Piemonte gereden. De koers eindigde in chaos na 2 grote valpartijen in de slotkilometer. De snelle Fransman Dorian Godon pakte de zege. Quinten Hermans was de beste landgenoot op plaats 5. En in Luik is voormalig tennisser Bernard Boileau overleden. In de jaren 80 was hij de eerste Belgische speler van betekenis in het internationale circuit. Boileau was 8 keer nationaal kampioen en bereikte een 41ste plaats op de ATP-ranking. Maar al tijdens zijn loopbaan raakte hij verslaafd aan drank en heroïne. Later zat hij 4 jaar in de gevangenis voor een gewapende overval. Bernard Boileau was 67. Ook vanavond wisselvallig en vrij winderig. Vannacht zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur bij minima van 9 tot 16 graden. Blijft wel droog. Tegen de ochtend kan het weer gaan regenen.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
5: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg,
0: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
2: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
1: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
3: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
1: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte 3 ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een 2e Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en buien wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
4: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas. In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte 3 ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een 2e Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en buien wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.